0: evacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijstellen.

0: vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De rechtbank Gelderland heeft een man uit Oldebroek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en TBS met voorwaarden voor het bedreigen van 2 personen in Harderwijk. De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting, maar oordeelde dat sprake was van een zeer ernstige bedreiging. Het incident vond op 11 augustus verleden jaar plaats bij een woning in Harderwijk. De verdachte keerde na een ruzie over gereedschap terug naar de woning nadat hij bij een tankstation benzine en een aansteker had gekocht. Vervolgens gooide hij benzine over 2 aanwezigen en bedreigde hen ermee in brand te steken. De slachtoffers vluchtten de woning in, waarna de verdachte een ruit vernielde. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. En tot slot, het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
11: Dit is Veluwe FM.

not the break of day.

Putten op FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Make Me an Island, dit was Joe Dolan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn er weer, dus leuke, gezellige muziek. We gaan door naar Something in the Air.

0: Unchained Melody. Dit waren de Righteous Brothers. Wel, we gaan nog eens naar zo'n goeie van heel lang geleden. Dat is Roy Orbison met In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Leonard Cohen met So Long Marian. Dat was weer eens iets anders als Hallelujah. Ook een goede trouwens. We gaan naar onze eigen Cats uit Volendam. Natuurlijk. En zij bezingen Rock'n'Roll, You Gave Me All the Best Years of My Life.

Freddie Mercury met zijn Queen. Ook alweer 30 jaar geleden dat hij overleed. Het is wat. We gaan naar een heel leuk nummer uit Amerika. Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain?

Neil Diamond met Sweet Caroline. We gaan naar een Nederlandse beat rock band. En dat was Q65 met N.

0: De Moody Blues met Why Do We Never Get an Answer When We Knocking on Your Door? Ja, dat zou ik ook wel willen weten. We gaan naar een van de belangrijkste mensen uit Amerika, helaas ook al vele jaren dood. Elvis Presley, My Boy.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

En deze konden we natuurlijk niet missen als we het over de 60 jaren hebben. Vanaf 62 zijn ze actief in de top 40. Dus dit waren de Rolling Stones met Painted Black. We gaan naar Eric Clapton. Tears in Heaven.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ. Gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer het einde van dit uurtje of Gates. Ho, ho, ho, wacht even. Ja, ja, ja, ja, die kunnen we niet wachten op hun beurt. En uiteraard ging dat natuurlijk weer gepaard met een nummer van Matthias Rijm. Ditmaal was het getiteld Vergis Es. En oorspronkelijk was het Forget It. En hij deed dit niet alleen, hij deed het samen met Bonnie Tyler. Bonnie Tyler is inmiddels alweer van ons heen gegaan. Nou, wat kunt u van mij verwachten in het komende uurtje? Ik heb een aantal platen opgezocht, muziekjes opgezocht van Nederlandse artiesten. Die dus ook een hengeltje uitgegooid hebben bij de Oosterburen. En daar in het Duitsstalige zijn gedoken. Ik hoop dat u het weet te waarderen. En we beginnen dan met een gevierde artieste, ook in het Nederlands, Anneke Greunlo. En zij zingt de Duitse versie van

En dat waren dan de zeven rode rozen die Ad van der Hoorn bij ons in de huiskamer bracht. Ja, Veluwe FM. En ja, u hoort het al op de achtergrond. Het is weer tijd voor het eerste itempje en dat is de Oja Erlebnis. We grijpen even terug naar het jaar 1939. We gaan naar Delft, want toen werd Nico Haak daar geboren. Op 16 oktober. Hij is inmiddels ook alweer overleden en dat was in Baarn op 13 november 1990. En waar hebben we het dan over? Nou, natuurlijk een Nederlandse zanger die zijn grootste successen vierde in de jaren 70 van de vorige eeuw. Hij had samen met zijn broer een autospuiterij en als hij dan aan het werk was, dan floot hij altijd, hij zong altijd. En als hij een mop gehoord had, dan moest hij meteen weer doorvertellen aan de klanten. En zo ja, hield hij de klanten eigenlijk ook een beetje bezig. En dan was eigenlijk de klus alweer gedaan voordat het voordat hij in de gaten had. Nou, hij werd tijdens zijn werk ontdekt door iemand die ook wat in de muziek te betrekken had. En ja, toen begon het balletje te rollen. Van het ene kwam het andere en uiteindelijk was daar dan ook de samenwerking met een bandje, Nico Haak en de Paniekzaaiers. Wie kent ze niet? En dan kreeg hij ook zijn eerste tv-optreden. En dat was in de show van Ted de Braak. Nou, waar kennen we Nico dan van? Nou, uiteraard natuurlijk van zijn grootste succes uit de 70 jaren. Dat was Honky Tonky Pianissi. Maar hij probeerde het ook in het Duits. En daar bracht hij het liedje uit. Marie, wird Mama. 1, 2, 1, 2.

al dus in de jarenlevenis Nico Haak. Zonder zijn paniek, zei hij, maar met Marie, die moeder werd. Dan gaan we naar Saskia en Serge. Nederlands duo.

En dat waren dan Saskia en Sergio met het lied Doe las die zonne de ganze taak shinen. En wat nog veel belangrijker is, die maan die s'nachts dan ook opkomt. Hè? Want ja, die nacht, die is voor de liefde. Alfijn, Saskia en Sergio. Ze maken plaats voor Frans Bauer. Buenos dias, wijze taube.

En dat was dan Frans Bauer. En ja, toen zong hij ook in het Duits. Buenos dias, Weiche Taube ditmaal. En dan gaan we naar een artiest die ook een heel apart plekje in mijn hart heeft. Of hij nou in het Maastricht zingt, of hij in het Duits zingt, of in het Nederlands zingt. Hij pakt mij altijd weer met zijn melodieën en ook met de inhoud van zijn liedjes. Benny Nijman, und ewig ruft die Liebe.

En dat waren ze dan weer. Draai Amerai in het uurtje of Gates. We begonnen met een jongere Nederlandse zangeres. Die misschien nog een klein duwtje in de rug moet hebben. Aukje Fijn. Geboren in Wezep. En als ik me niet vergis, heeft ze daar ook nog een kapsalon. Zij bracht ons het lied Einde Nacht. Prachtige stem. Het instrumentaaltje in Draai en Rij, dat werd ditmaal verzorgd door Frankie Jankovic met de drie Yanks Polka. En zojuist was het, de Italiaanse Belg. Hij kwam ook in Nederland nog op de tv met zijn hele familie. Bracht hij toen mee bij Willem Duis in de show. Ditmaal zong hij in het Duits. Eine Locke van Deinem Haar als souvenir. Salvatore Adamo. Dan vervolgen wij met Connie van der Bos. De Nederlandse lied kennen wij natuurlijk ook. Ditmaal de Duitse vertaling van Een Roosje, Mijn Roosje.

En dat was dan een roosje, mijn roosje van Connie van der Bos. Ditmaal in Duitsstalige uitvoering. We gaan naar Alexander Curly. Susie is verschwunden.

En dat was dan het overbekende lied Doe van Peter Maffay. Ditmaal gezongen door Anita Meijer tijdens een van de uitzendingen van het programma De Beste Zangers. Ben Kramer, hij mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. En daarom zijn lied De Oude Muzikant, maar dan wel de Duitstalige uitvoering.

0: Luisteraars, allemaal een groen weekend. En bis nächste Mal. Tietum. What a sound.
1: En luisteraars, u begrijpt het. Het uurtje of kids, dat zit er weer op. Ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd. Ik heb ze in ieder geval weer met heel veel plezier bij u in de huiskamer, of waar u ook mag luisteren, te brengen. En nou, ik denk dat ik binnenkort nog weer eens een keer een uurtje op deze manier ga samenstellen. Wat mij betreft, in ieder geval, tot de volgende keer.

0: School en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis, dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens een speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en natuurlijk hele leuke muziek. De techniek en verdere bijstand wordt verleend door Alexander. Mijn naam is Trace, tot 12 uur de Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u s'avonds, nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, dan moet u even bellen met de huisartsenpost. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal en de telefoonnummer is 085-77-37-371. En het is voor klachten die niet mogen of mogen wachten tot uw huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085-77-37-371.
2: En als u het nou leuk vindt om in deze 2 uur even de deur uit te gaan en naar de studio te komen, dan kan dat. U kunt ons vinden onder Theater Straut, Brinkstraat 91A. Daar zitten wij klaar met ons programma De Stamtafel tot 12 uur met koffie en thee. U kunt ook bellen naar de studio 0341-360-148 of appen 06-8309-8309. En voor we nu aan de muziek beginnen,

0: Nog even een huishoudelijke mededeling. Iedereen die dacht van, nou, we krijgen nu Ermelo Sproten. Nee, Ermelo viert vakantie. De vaste medewerkers aan dit onderdeel van de stamtafel zijn ook met vakantie. Tot september geen Ermelo Sproten.
1: Nee, en ze kunnen, tot die tijd kunt u zelf oefenen. In het Ermelo Sproten.
0: En dan de volgende keer meedoen.
1: Meedoen, ja, ja. Leuk.
0: Nou, dan toch maar gauw muziek. Natuurlijk. Hello, good morning.

0: goed begin is het halve werk. Hello, good morning van Nick McKenzie. Die gaf nog even een klapje na.
1: Ja,
0: zo
1: natuurlijk.
0: Te horen.
1: Zo te horen, dat wou hij ook. Ja, natuurlijk. Mijn oogstfeest vandaag bij de museumboerderij de Mariahoeve. Dit jaar viert de Mariahoeve de 25e editie van het oogstfeest. Een bijzondere mijlpaal. En dit jaar gratis toegang tot het museum. Het oogstfeest is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het gaat om het traditioneel oogsten van het graan en het boerenleven. Tijdens deze jubileumeditie komen oude ambachten en Veluwse tradities volop tot leven. Bezoekers kunnen kijken naar en soms meedoen met demonstraties zoals maaien met de zeis, ouderwets oogsten en historische landbouwmethoden die vroeger op de Veluwe werden gebruikt. Verspreid over het terrein staan tal van marktkramen met lokale producten, ambachtelijke artikelen, streeklekkernijen en demonstraties van traditionele technieken. Ambachtslieden tonen historische klederdrachten en vakmanschap, waardoor de sfeer van vroeger tastbaar wordt. Ook dit jaar zijn er veel marktkramen met onder andere ambachtelijke items, regionale producten. De diversiteit aan kraampjes maakt het oogstfeest een levendig, gevarieerd evenement waardoor iedereen iets te ontdekken valt. De Puttense boerendansers treden op en het Chanticoor de Kajuitzangers verzorgt meerdere optredens. Voor de inwendige mens zijn er typisch Veluwse gerechten, zoals melkmoes en natuurlijk de bekende boerenjongens, naast allerlei andere versnaperingen. Voor kinderen is er volop vermaak, een springkussen, schminken en rondleidingen door het museum die elk kwartier starten. Zo wordt het een leuke dag voor jong en oud. Het oogstfeest is gratis toegankelijk voor iedereen. Wel wordt er parkeergeld gevraagd, €2 per auto, dus kom liever met de fiets. Vandaag dus, van 10:00 zijn net begonnen tot vanmiddag 4:00. De entree is gratis, maar voor parkeren, zoals ik al zei, wordt €2 gevraagd.
0: Nou, als ik dit allemaal hoor wat er te doen is, dan zou ik zeggen, dan blijf je toch niet meer thuis.
1: Nee, natuurlijk
0: het
1: niet.
0: Het lijkt me een geweldige dag om met dit weer wat we nu ook hebben,
1: ja, zeker,
0: mee te maken.
1: Ze hebben mooi weer, maar ze moeten pas om 12:00 gaan, als wij klaar zijn.
0: Oh, het is op die, oh ja, vanuit die hoek, ja. Nou mensen, blijf nog even luisteren. Ja. Tot 12:00 de stamtafel.
1: Tot 12:00 de stamtafel en daarna eventjes naar de Mariahoeve.
0: Tot 4:00 naar de Mariahoeve. En er is veel te veel te doen voor die paar uur.
1: Ja, zo is dat. Nee, dat is heel leuk vandaag.
0: We gaan nu naar Boogie Oogie Oogie.

0: En daar gaat A Taste of Honey. En die zingen Boogie Oogie Oogie. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik het klinkt wel lekker.
1: Ja, klinkt lekker. Boogie Woogie, dat zou ik wel weten. Maar
0: nee, Boogie Oogie.
1: Of zou het een schrijffout zijn?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, ik ook niet. Maar geen dat maakt niet idee. Uit.
0: Maar het is oude disco-achtige ding. Ja.
1: Nou ja, het was wel lekker. Er is een orgelconcert in de serie, zomerserie van het hersteld hervormde gemeente Putten. Op de zaterdagavond, de 25 juli, dat is vanavond dus, 8 en 15 augustus, kun je genieten van orgelconcerten in de hersteld hervormde gemeente Putten. Vanavond speelt Anna Karpenko, op 8 augustus Evert-Jan Bogert en op 15 augustus Jaap Zwart senior. Hij speelt orgel en Jaap Zwart junior op piano. De deuren openen om 7:30. De toegang is vrij. Er is wel een digitale collecte of een collecte bij de deur.

0: boom. En dit krijg je als Trace haar zijn verzameling feest-cd's erbij pakt. Dan komt er zo'n nummer tussendoor. Voor sommige tenen krommend, voor anderen worden daar helemaal opgewekt van. Dit was O Middernacht van het gezelschap Flair.
1: Ja, dat zeg je nou. Het is een feestmuziek. En vanavond is er ook feest. Want vanavond start weer het gezellige, geweldige zomerfeest op het programma van de Blokhut. Na de geslaagde eerdere edities organiseert de Blokhut opnieuw zomeravond. Een avond boordevol meezingnummers, zomerse vibes en de allerbeste feestmuziek. Duik in volledige zomerse sferen met heerlijke beats, koude drankjes en een echte feestsetting. Ook dit keer zijn er fantastische artiesten die deze avond tot een onvergetelijke ervaring maken. Lekker dansen en feesten op de grootste hits. Trek je leukste zomerse outfit aan en dan zorgt de Blokhut voor een avond om nooit te vergeten. Vanavond dus van 7 tot middernacht aan de Oude Nijkerkerweg 19 in Putten. En de toegangsprijs bedraagt €20,50.

0: Speciaal voor onze trouwe fan Elisabeth. The Beach Boys, Cotton Fields, Back Home. Het is niet helemaal Ermelo, maar ik word er altijd wel vrolijker van de Beach Boys.
1: Zo
0: en ik hoop
1: dat
0: jij ook,
1: Elisabeth.
0: Ja, het
1: is een leuk nummer. Anders zou ik hem niet op de lijst zetten natuurlijk. Nee. Even terug naar het begin. Dat was hem niet, het was kunst.
0: Oh jee, heb ik hem
1: heb
0: verschoven?
1: Je hem verschoven? Dat was die toch?
0: Deze is
1: ja,
0: het.
1: Dit is hem. Buitenexpositie Kunst bij de Kooi. Vandaag start de buitenexpositie Kunst bij de Kooi. Dit is een tweejaarlijks project van Stichting Schapendrift, waarin wol de hoofdrol speelt. Wol is meer dan wat op het schaap groeit en waar een trui mee gebruikt kan worden. Het thema is wol in weer en wind. Het doel van Kunst bij de Kooi is om te laten zien welke mogelijkheden naast gebruiksartikelen en kleding er nog meer zijn. Deze expositie is tot en met 18 oktober elke dag behalve maandag te bezoeken van 10:30 tot 5:00. Op zondag is het van 12:30 tot 5:00. De expositie is in de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: U hoort het, u zit nog steeds te luisteren bij de Stamtafel met Trace en ik ben Alexander. En wij brengen tot 12 uur allemaal berichten over dingen die je kunt ondernemen vandaag of de komende week of wanneer het ook zo valt. En net hoorde je een nummer wat mij betreft typisch iets is voor onze Mirjam. Ze herstelt van een knieoperatie. Spanish Stroll was dit van Mink de Vil en het lijkt me een perspectief voor Mirjam om naar uit te kijken.
2: Ja,
1: heerlijk weer. Slenteren langs een boulevard in Spanje. Ik weet niet of ze daarvan houdt, maar
2: eventueel
1: het geeft een idee om naartoe te leven.
2: Als er knietje weer helemaal mee wil werken, dan kan ze dat
1: komt
2: gaan
1: dat
2: doen.
1: Dat in beeld.
2: Ja. Okay.
1: En nu heel iets anders volgens mij, Trace.
2: Want we gaan kunstenaar Nico Heiligers in het Stadsmuseum Harderwijk ontmoeten. Kom langs, bewonder zijn werken en ontdek de verhalen achter zijn schilderijen. Een unieke kans om met de kunstenaar in gesprek te gaan over zijn technieken en inspiratiebronnen. Nico Heiligers laat zich inspireren door het alledaagse, dat hij vertaalt in voorstellingen met een poëtische sfeer. Met grote technische beheersing schildert hij stillevens, landschappen, stadsgezichten en portretten. Zijn schilderijen nodigen uit om langer te kijken en telkens weer nieuwe details te ontdekken. Tussen 1 en 4 uur is Nico Heiligers vandaag aanwezig in de tentoonstellingszalen. Hij vertelt over zijn werkwijze, inspiratie en de verhalen achter zijn schilderijen. Een mooie gelegenheid om de kunstenaar persoonlijk te ontmoeten, vragen te stellen en meer te ontdekken over zijn bijzondere manier van kijken. Maak je bezoek aan Zomerse Streken 2 compleet met een ontmoeting met een van de deelnemende kunstenaars. Aanmelden is niet nodig. Toegang heeft u met een geldig entreebewijs. Het adres: Stadsmuseum Harderwijk aan de Donkerstraat 4 in Harderwijk. U kunt Nico Heiligers ontmoeten vandaag, 25 juli is het, van 1 tot 4 uur.

0: Daar gaat de band Mutt met het oude nummer Dynamite. Daar hadden ze gigantische hit mee. En de live muziek is natuurlijk ook nog leuk. Maar daar weet Trace weer alles van.
1: Ja, zeker, want Harderwijk Live is een traditie. De terrassen zitten vol en er wordt gegeten, gedronken en gedanst. Harderwijk Live is 4 zaterdagen een knalfeest op de markt met heerlijke live muziek van bekend en onbekend muziektalent. Op 4 zaterdagavonden is het extra feest in Harderwijk. Verzamel je vrienden, haal een koud drankje en beleef een onvergetelijke zomer in het hart van de stad. Maak je borst maar nat voor een avond vol pure gezelligheid. We halen de man van het feest naar de markt. Wolter Kroes komt langs om heel Harderwijk te laten zingen. Met zijn herkenbare hits en die echte Hollandse sfeer wordt dit één groot meezingfestijn op het plein. Daarna gaan we ouderwets los. De optredens van danslegende Menzel Theo en Jody Bernal zullen de markt volledig op zijn kop zetten. Met ook Mitchell Tumble en DJ Gent op het podium is de vakantiesfeer compleet. Koude drankjes, je beste vrienden en meezingen tot je niet meer kunt. Dit mag je niet missen. Op de markt in Harderwijk is het vanavond dus vanaf 7 uur hartstikke groot feest.
0: En dan past natuurlijk ook wel een nummer bij als Grease Lightning van de film. Ja, het heet ook zo, van John Travolta dit keer.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Greased Lightning van John Travolta uit de gelijknamige film. En als je nou even verveelt of niks te doen hebt, zet dan die film op, want het is een heerlijke film om eventjes bij weg te gaan. Lekker ontspannen en toch gezellig.
1: Zo is het. Maar je kan ook naar de wildsafari op de Stille Kern. Ga samen met een natuurgids van Staatsbosbeheer op pad en ontdek het wild dat hier leeft en het gebied. Met een beetje geluk zie je Schotse hooglanders, koningpaarden, reeën en damherten in hun natuurlijke omgeving. Onderweg hoor je hoe deze dieren het landschap mede vormgeven en waarom hun aanwezigheid zo belangrijk is voor het gebied. Tijdens de rit door het half open bosgebied word je omringd door geluiden van talloze vogelsoorten die hier volop van profiteren. De toegangsprijs bedraagt €18,50 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar €12. En deze safari is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Praktische tips, kleed je op het weer en bescherm je tegen muggen. Neem je verrekijker en of fototoestel mee. Het is toegankelijk voor minder valide, mis je zelf in de eco-kar kunt stappen. Het is niet rolstoel toegankelijk en honden zijn niet toegestaan. Deze natuurervaring komt tot stand in samenwerking met Stichting Puur Zeewolde. Boek nu je plek en beleef een unieke safari in de natuur. Vandaag dus, van 2 tot 7 uur. De start is op parkeerplaats Speelbos de Zevensprong aan de Groenewoudseweg in Zeewolde. Boeken kan via www.tickets.staatsbosbeheer.nl. Als u contact wilt opnemen, kunt u dat doen met Wildsafari Stille Kern. De adres is Groenewoudseweg 7 in Zeewolde.
0: Nog een kleine correctie op wat je net zei. Het is van 2 tot 5.
1: Oh ja, van 2 tot 5. Wat zei je?
0: 7 uur, maar dan zitten mensen aan tafel. Dus om 5 uur is het klaar en dan kan je naar huis.
1: Tot 17 uur.
0: 17 uur.
1: Ja, 5 uur dus. Oké.
0: Muziek.
1: Muziek.

0: En Cissy zongen over Donna. Ze kennen haar wel, wij kennen haar niet, maar het moet wel een typeje zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dat, zo te horen zijn ze er helemaal verslingerd aan.
0: Nou.
1: Maar wat ook wat leuk is, maar dat is morgen voor de laatste dag, de kermis in Harderwijk. Die is vrijdag 17 begonnen en die duurt dus tot zondag 26. En die kermis staat op de Parkweg. 10 dagen waren het vol gekke attracties, heerlijke lekkernijen en gezelligheid. Dit feest kon je niet missen, voor jong en oud niet. Want in de zomerperiode viert Harderwijk traditiegetrouw haar jaarlijkse kermis en betaalbaar familieuitje met een gevarieerd aanbod aan attracties en spelplezier. Op het groengebied aan de Parkweg in Harderwijk is, zoals elk jaar, een sfeervol kermisterrein opgebouwd met attracties voor jong en oud. Van de klassieke poliep en cakewalk tot de spectaculaire booster en breakdance. Er valt genoeg te beleven, ook voor de kleintjes zijn er kinderzaken zoals de Jumbo, konvooi en trampolines. De kermis staat bij zwembad De Siepel aan de Parkweg 4A in Harderwijk, morgen dus voor de laatste dag.

0: No me hables van Nina en Mike. Een nummer dat zo uit het programma van Bert Auf Gates weggelopen zou kunnen zijn. Bert bewijst trouwens met dat programma dat je voor de stamtafel iedere zaterdag kunt beluisteren. Dat Duitse muziek heel goed te beluisteren valt en alleszins de moeite waard is.
1: Ja, en het programma heet Auf Gates.
0: Dat zei ik. Toch?
1: Zei je dat? Ik weet niet, maar in ieder geval.
0: Voor de duidelijkheid.
1: Voor de duidelijkheid. Even kijken, dit was... we gaan nu naar de kleedjesmarkt in Garderen, want in de komende maanden zijn er weer gezellige kleedjesmarkten rondom de kerk in Garderen. Elke zaterdag tot en met 29 augustus aanstaande, van 9 tot 1 uur, woensdag 29 juli. Ook van 9 tot 5 uur. Nee, van 9 tot 1 uur. En woensdag tot 5 uur, ja. En woensdag 12 augustus ook van 9 tot 5 uur. Zelf een kleedje bezetten voor de verkoop van je spulletjes kost eenmalig per kleedje €5 voor volwassenen en €3 voor kinderen. Wil je voor het hele seizoen een kleedje, dan kost het €15 voor volwassenen en €7,50 voor kinderen.
0: Dat zal wel niet meer lukken, want het seizoen is al een eind op gang.
1: Ja, maar het is maar nog goed. Tot eind augustus.
0: Jawel, maar goed, het kan moeite waard zijn om eens te informeren. Al weet ik niet waar je dan je licht moet opsteken.
1: Nee,
0: dat staat er hier niet bij.
1: Nee, staat er niet bij. Maar in ieder geval, de koster van de kerk weet het wel.
0: Vast.
1: Daarom.
0: Nou, dan maar weer muziek.
1: Ja.
0: Chris Norman en Suzy Quattro vandaag. Hallo.

0: zo strompelen ze weer de studio uit. Stumbling in van Chris Norman en Susie Quattro.
1: Heb je zin in een gezellige zomeravond? Dan moet je zeker naar de zomeravond Braderie in Ermelo komen. Elke dinsdagavond tot en met augustus is het weer zover. Van 6 tot 9 staat de hele stationstraat vol met kramen, lekker eten en muziek. Gratis toegang en supergezellig. Wat kun je verwachten? Kramen met kleding, sieraden, tassen, gadgets, woonspullen en shirts die je zelfs met je eigen tekst kunt laten bedrukken. Zelfgemaakte spulletjes bij de hobbykraampjes en heel veel lekkers, zoals stroopwafels, oliebollen, ijsjes en hamburgers. Ook zijn de terrassen geopend voor een hapje en een drankje. Na 9 uur stopt het feest trouwens nog niet. Op het Molenaarsplein gaat de muziek door met live optredens tot ongeveer 11 uur. Superleuk sfeertje en helemaal zomer. Praktische info: kom je met de fiets, die parkeer je gemakkelijk dichtbij. Met de auto, verkeersregelaars wijzen je de weg naar een gratis parkeerplek vlakbij het centrum. En de eerstvolgende Braderie is op 28 juli. Voor meer informatie stuur eventueel een e-mail naar braderie@vvvermelo.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0341 552200.
0: En tot mijn verwondering, of misschien wel schrik, zie ik, Trace, het eerste uur zit er al bijna op.
1: Ja, het vliegt voorbij.
0: Ja, de tijd dan vooral, hè? Wij ja, nog niet, maar nou, de tijd vliegt inderdaad voorbij. We zijn aan het laatste nummer tot het nieuws. En het laatste nummer is Son of Jamaica van de Goombe Dance Band, moet ik zeggen.
1: Oké.
0: Moet hij wel beginnen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, daar komt hij.
1: Daar komt hij?
0: Ja.
1: Goed.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer...

0: geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Naast een aantal korte files in het midden van het land, veel oponthoud op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Vaassen staat 6 kilometer file en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Het Los Angeles duo opende met La Malagueña, het tweede uur van de stamtafel. U bent weer terug bij Trace en mij, ik ben Alexander. Voor nog een uur ja, tips en mogelijkheden om de komende week erop uit te gaan. En Trace gaat nu eerst de motorliefhebbers van de Noordwest-Veluwe op het goede spoor zetten voor komende woensdag.
1: Ja, en ook deze zomer worden er door de Veluwse Motor Tour Club afgekort tot VMTC zomeravondritten gehouden. Iedere woensdagavond staat er weer een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toertochten van de VMTC. Volgende week woensdag 29 juli om 7 uur is de eerstvolgende zomeravondrit. De kosten bedragen €8. Voor leden is deelname gratis. Voor meer info www.vmtc.nl. En de start is bij de Vleugel aan de Oude Neerkerkerweg 4 in Ermelo.

0: Je hoorde American Breed met een hit uit 1968, jawel, Bend Me, Shape Me. En ik kan me soms nauwelijks voorstellen dat ze bijna 60 jaar geleden toen al dus muziek maakten waar we nu nog naar luisteren.
1: Ja, maar dat is toch leuke muziek? Vrolijke muziek, ja, vind ik het.
0: Goed, echt, als je bedenkt dat het al 60 jaar geleden is, zowat, ja, dat dit gemaakt werd.
1: Vreselijk.
0: Vreselijk. Ik vind het heel opmerkelijk. Ja. Heel nou, bijzonder, ja, ook wel.
1: Leven die mensen nog misschien niet? Die
0: zoeken
1: dat gemaakt hebben.
0: Zoeken we op.
1: Je kan het opzoeken. In ieder geval, we gaan in ieder geval wat anders doen. Een avondzwerfwandeling. De wandeling onder leiding van natuurgidsen voert door de bossen en over de ermeloze heide. Het is altijd weer bijzonder om in de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gidsen kunnen er alles over vertellen. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.schapendrift.nl. De wandelingen worden elke donderdag gehouden van 7:30 tot 9:00. De laatste wandeling zal zijn op 20 augustus. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen tot en met 12 jaar en 50 cent voor leden van Vriendenstichting Schapendrift. De wandelingen starten bij Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo. Thank you.

0: Ray Charles zong wat Trace en ik iedere zaterdag voor de uitzending tegen elkaar zeggen. Here we go again.
1: Ja, dat is altijd hetzelfde wat we uitkramen. Hè? Maar we gaan nu op kijken wat we woensdag 29 juli gaan doen. Want dan is er een rondleiding, De Smaak van Schovenhorst. Tijdens deze rondleiding neemt onze gids haar smaak van Schovenhorstkar mee en ga je kijken, proeven en ruiken. Je komt er tijdens deze rondleiding achter welke producten afkomstig zijn van de bomen van landgoed Schovenhorst en wat deze bomen zo bijzonder maakt. Van de olie van een walnoot tot de zachte schors van de mammoetboom. Woensdag 29 juli dus, van 2 tot half 4. De kosten 4 tot en met 12 jaar betalen. Dat zijn kinderen dus, die betalen €3 per persoon en vanaf 13 jaar €6,50 per persoon.

0: Reesje schuift al aardig op in de tijd met dit nummer. Dit was uit 1970. We zijn alweer een decennium verder.
1: Ja,
0: The Guess
1: bij...
0: Who met Clap for the Wolfman.
1: Ja, joh, maar het wordt steeds moderner hier aan tafel.
0: Ja, nou, we liggen nog wel 56 jaar terug in de tijd met dit nummer.
1: Maar er zijn heel veel mensen die deze muziek waarderen.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ja, ja, ja, dat is ook zo.
0: We kunnen het nog allemaal kwijt.
1: Daarom. En er is een zomerconcertserie in de Oude Kerk in Putten. Ook dit jaar is er weer een gevarieerd zomerserie op het programma gezet voor de woensdagavond. Zomerconcerten in de Oude Kerk van Putten. Enthousiaste en talentvolle organisten zullen het prachtige Bets Witte-orgel uit 1860 wederom bespelen. Naast technisch verzorgd orgelspel zal ook het evangelie worden verkondigd door het spelen en samen zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Het eerstvolgende concert is komende woensdag 29 juli. Dan speelt Evert van de Veen een orgelconcert. De concerten beginnen om 8 uur. Vanaf 7:30 is de kerk geopend en de toegang is vrij met collecte digitaal of bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte uitgenodigd.

0: kan me nog herinneren dat mijn eerste echtgenote van toen helemaal gek was van de toen nog jonge Dave, die al in Frankrijk rondsprong en toen al zong Dansez Maintenant.
1: Nou, ik blijf het een leuk nummer vinden.
0: Ja, bij mij blijft hij ook. Dus daardoor is hij nog steeds blijven hangen. Ja. Kan ik hem ook bijna zo meezingen.
1: Ja, daarom.
0: Al is met maar, Frans niks, maar goed.
1: Nou, gaat helemaal niks verder, joh. Maar we gaan, iets anders doen. De bewoners blazen Jeu de Boelbaan nieuw leven in. Tijdens gesprekken met het burennetwerk, met bewoners van de Samaritaan over ouder worden in Husselerveld, kwam ook de Jeu de Boelbaan bij het complex ter sprake. Daarbij werd gesproken over de mogelijkheid om de baan, die enige tijd niet meer werd gebruikt, weer op te knappen en in gebruik te nemen. Verschillende bewoners gaven aan daar belangstelling voor te hebben. Samen met bewoners werd vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de baan weer gebruiksklaar te maken. Er werd onkruid verwijderd en nieuw grind aangebracht. Na de werkzaamheden kon de baan weer worden gebruikt. Om de heropening van de baan te markeren, ontvingen alle bewoners van het complex een uitnodiging voor een bijeenkomst. 19 bewoners maakten hiervan gebruik. Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid om kennis te maken met het spel en elkaar te ontmoeten. Ruim een jaar later wordt de Jeu de Boelbaan nog steeds regelmatig gebruikt. Op vrijdagochtend komt een groep van ongeveer 10 bewoners bijeen om samen te spelen. Na afloop is er vaak gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken en met elkaar na te praten. De baan heeft daarmee opnieuw een functie gekregen als ontmoetingsplek voor bewoners van het complex. Het initiatief laat zien hoe een gezamenlijke activiteit kan bijdragen aan contact tussen bewoners en het gebruik van buitenruimte. Door inwoners met elkaar in contact te brengen en initiatieven uit de buurt te ondersteunen, wil het burennetwerk bijdragen aan een betrokken en leefbare gemeenschap. Zo ontstaat stap voor stap een netwerk waarin mensen elkaar weten te vinden en naar elkaar omzien. Voor inwoners die ideeën hebben voor een activiteit in de buurt of straat en niet weten hoe dit aan te pakken, biedt Putten voor elkaar ondersteuning. Via Burennetwerk Putten kan daarnaast een bijdrage van 75 euro worden aangevraagd voor buurtinitiatieven.

0: Ja.
1: En dat was... Ja, dan moet ik even zoeken. Oh ja, The Lovin' Spoonful. Ook zo'n lekker oudje.
0: Ja.
1: Met Daydream.
0: Ach ja, je moet toch dagdromen. Hè?
1: Ja, dat doen wij iedere nacht.
0: Iedere dag. We blijven dan dromen. Nou, zullen we dan maar een cultuurhistorische wandeling gaan maken op landgoed Schovenhorst? Dat lijkt mij wel leuk. Tijdens deze rondleiding wandel je met de gids over het prachtige landgoed Schovenhorst, door de verschillende bomentuinen en met eeuwenoude bomen afkomstig uit de hele wereld. En je krijgt informatie over de cultuur van de prehistorische mens op landgoed Schovenhorst. De wandeling is op donderdag 30 juli aanstaande van 2 tot half 4. Deelname kost voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar €3 per persoon. Vanaf 13 jaar €6,50 per persoon.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: hadden we net de Love and Spoonful met Dreaming.
1: Daydream.
0: Yeah. Daydream.
1: Yeah.
0: Dan hadden we nu Boris Gardner met I Want to Wake Up With You. Dus elke vrijgezel kan blijven daydreamen, want er ligt niemand naast je.
1: Nee. Nou ja, dit is dan een wens, hè?
0: We houden het op een wens.
1: Een wens, oké. Okay. Kom je ook een kijkje nemen op de zomermarkt? Er wordt deze dag van alles aan te koop aangeboden. Je kunt er terecht voor antiek, curiosa en boeken. Deze markt is door zijn omvang en kwaliteit van de aangeboden handelswaar een begrip. Niet alleen in Putten en verre omgeving, maar in heel Nederland. Ook dit jaar zijn er maar liefst 120 kramen per markt. Traditiegetrouw worden de kramen bezet door standhouders die het verzamelen van antiek, curiosa en verzamelspullen als hobby hebben. Op deze markt waant men zich weer even heerlijk terug in de tijd, door zich bijvoorbeeld te verrapen aan oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klein meubilair, klokken, tuindecoraties, antiquarische boeken, langspeelplaten en andere sfeervolle artikelen en objecten van vroeger. Deze markt is op dinsdag 28 juli aanstaande van 8:00 a.m. tot 5:30 p.m. en ook op de dinsdagen 11 en 25 augustus en eveneens van 9:00 a.m. tot 4:30 p.m. En waar was het ook alweer? Kerkplein en Fontanesplein.

0: Riet Petit was dit van Jackie Wilson.
1: Jij kan helemaal niet stilzitten, hè?
0: Nee, het is een heerlijk zomernummer, toch?
1: Ja. En ook al oud.
0: Ook al oud, ja.
1: Ja. Maar je ziet wel, die oude dingen die doen het nog best.
0: Ja, tegenwoordig moeten we met Mart Hoogkamer doen en zo. Van nee, dat soort. Nou, is toch heel anders.
1: Daar ben ik niet zo'n fan van. Maar ja, goed, dat is, over smaak valt niet te twisten.
0: Nee, doen we ook niet.
1: Dat doen we ook niet, nee.
0: Gaan we niet aan beginnen.
1: We gaan wat anders doen. Klapstoelcabaret uit Joep Karach en Teun de Vries op Landgoed Schovenhorst. Theater Strout biedt ook deze zomer op Landgoed Schovenhorst 2 middagen klapstoelbar. Cabaret aan. De klapstoeltjes staan klaar voor het mobiele podium tussen de bomen. Geniet deze middag van 2x40 minuten kleinkunst en cabaret in de buitenlucht. Morgen, zondag 26 juli, om 3 uur treden Ayoub, Karach en Teun de Vries op. De toegangsprijs bedraagt €25,50 met €1 reserveringskosten per kaart.

0: Gelukkig hebben Therese en ik daar helemaal geen last van shame and scandal in the family.
1: Nou, aangetrouwd.
0: Want we hebben keurige families.
1: Nee,
0: Sean Elliott was dit.
1: Nou, aangetrouwd hoor. Is toch wel een beetje shame.
0: Moet je niet op de radio over beginnen? Je hebt een keurige familie, Therese.
1: Ik heb een keurige familie, zonder meer. Ja. Jij toch ook?
0: Tuurlijk.
1: Ja, niks mis mee.
0: Nee,
1: want anders mochten we hier niet zitten.
0: Ja, we zijn zorgvuldig gescreend.
1: Voor de ballotagecommissie gegooid.
0: Ja. Nou, ja. Ga nou maar wat leukers vertellen, want onze gezinnen of families hebben we het niet over.
1: Nee, oké. Okay. Maar de kermis komt naar Putten. Dat is toch ook leuk? En die staat deze keer op het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat in Putten. Bezoekers van jong tot oud kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan attracties. Waar gerit in de spectaculaire Crazy Cars, beleef het plezier van de WIP, geniet van een prachtig uitzicht vanuit de zweefmolen of neem de allerkleinste mee in de gezellige kinderdraaimolen. Oogliefhebbers van kermisspellen komen volop aan hun trekken. Test je geluk bij de pusher. Probeer een mooie prijs te winnen uit de grijpkranen of ga de uitdaging aan bij Big One en Clip Wheels. Een bezoek aan de kermis is natuurlijk niet compleet zonder iets lekkers. Geniet van vers gebakken gyros, ik weet niet wat het zijn, maar ja. Heerlijke lekker. Oliebollen, zoete suikerspinnen, knapperige popcorn en een uitgebreid assortiment snoep. De kermis is vanaf 29 juli tot en met 8 augustus, behalve op zondag. En is van 's middags 2 tot 's avonds 11.

0: Mary Hopkin is nog iets te vroeg met haar goodbye, want we gaan nog 10 minuten ongeveer door. Namelijk, nu in Ermelo, volgende week dan, Trace.
1: Ja, Circus Bolaloo komt naar Ermelo.
0: Nou, het zien we allemaal naar uit.
1: Ja, vrijdag 31 juli geven ze een voorstelling bij Recreatiepark De Paalberg. De naam Bolaloo werd geboren uit 3 border collies die ze rijk zijn en tevens een act hebben in het programma. De namen van 3 luiden Boris, Lady en Lulu. Het kan haast niet anders dan dat het circus vernoemd werd naar deze 3 trouwe viervoeters. Naast de vele ervaringen in het circus en de sterke ondernemerskwaliteiten van Steffi, wordt het circus gemaakt uit liefde, liefde voor het vak, de dieren en het publiek. Geniet van echt circus. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa en de kassa is open 30 minuten voor aanvang van de voorstelling. De voorstelling is op vrijdag 31 juli om 7 uur en de toegang kost €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Je vindt het circus volgende week vrijdag dus in het recreatiepark De Paalberg aan de Drierweg 125 in Ermelo.

0: Tina Charles. Zij houdt van liefhebben. I love to love.
1: I love to love. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar wij houden van verborgen wild. Sporen van verborgen wild. En ik denk dat Rijntje de Vos dat presenteert. Hij start met een leuke mini-presentatie bij aanvang. Met interessante feiten over hetgeen Rijntje met zich meebrengt. Daarna een heerlijke wandeling met uitleg door het ruige veld. Er is onder andere aandacht voor achtergelaten sporen. De historie van het gebied, het ontstaan van de bosbouw. De natuur in het algemeen. En hoe mens en dier samen gebruik maken van deze gebieden. Kortom, een leuk, interessant en educatief programma voor iedereen die interesse heeft in de natuur. Tijdens de route komen we ook langs het wildkijkscherm van de gemeente Ermelo. Er is geen garantie af te geven of we daadwerkelijk te zien krijgen van wild. Nee. Wees welkom voor een heerlijke avondwandeling. Vol educatieve informatie en geef u snel op voor de data alweer vol zitten. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Niet geschikt voor minder valide personen, want de route is onverhard over zandpaden. De route is minimaal 4 kilometer in afstand. Er is bij aanvang en onderweg geen sanitair beschikbaar. Startpunt verneemt u bij de aanmelding bij het VVV. Vermijd sterke deodoranten en parfums en honden zijn niet toegestaan. Aan de wandelingen kan worden deelgenomen op de woensdagen 29 juli, 5, 12 en 19 augustus. De starttijden wisselt van 7:15 tot 7:30 en de wandeling duurt 2 uur en een kwartier. U moet zich vooraf opgeven en betalen bij VVV Ermelo. Telefoonnummer is 0341-552200. Ik herhaal 0341-552200. Op de dag van aanvang verneemt u via de VVV Ermelo of de tocht doorgaat. De kosten zijn €10 voor kinderen tot 16 jaar en €14,50 voor volwassenen. De start van de wandeling is op de parkeerplaats Indianenbos aan de speelweide in Ermelo.
2: Achtung! Yes, we zingen samen de geschiedenis over.

0: heel apart nummer. Ook oud, Snoopy versus de Red Baron van de Royal Guardsman.
1: Ja,
0: God
1: en dan
0: weet waar je het vandaan hebt, Kees.
1: Allemaal uit mijn voorraad.
0: Ja.
1: Op 29 juli en 12 augustus gaan we op avontuur in het bos. Stap in het betoverende bos van Staverde, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op die je onderweg tegenkomt, terwijl je samen met je ouders of grootouders op avontuur gaat. Families starten één voor één, klaar om de mysteries van de natuur te ontrafelen. Deze natuurspeurtocht is perfect voor kinderen van groep 2 tot 8. Maar ook oudere kinderen zullen er plezier aan beleven. Bij terugkomst zal de boswachter alle opdrachten nalopen en wie weet misschien wacht er bij het knisperende kampvuur wel een heerlijke verrassing als beloning. Vooraf online reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten. De wandeling kan worden gelopen op woensdag 29 juli van 7 tot 9 en woensdag 12 augustus ook van 7 tot 9. De wandeling kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. De start is bij bezoekerscentrum Staverde aan de Staverdisseweg 298 in Ermelo.
0: En tot mijn schrik, en jouw schrik ook, is het alweer afgelopen. De eindtune start in.
1: Nou.
0: We hebben er 2 uur op zitten. We hebben er 2 uur besteed aan allerlei leuke dingen voor mensen die erop uit willen. Er is genoeg te doen en nog veel meer dan wij hier kwijt konden.
1: Ja.
0: Grace, wat kunnen we nog zeggen voor
1: 12
0: uur?
1: Nou, wil ik zeggen alleen maar dat ik iedereen bedank die aan het programma heeft meegewerkt. Ingrid voor de nieuwsgaring, jij voor de nieuwsgaring en jou voor al je babbeltjes mee en de techniek natuurlijk. En u thuis.
0: Dat gaan we toch geen babbeltjes meer noemen?
1: Nee,
0: dat is nuttige informatie.
1: Oké, sorry.
0: Goede bijdrage.
1: Een goede bijdrage
0: waarbij
1: heb je geleverd.
0: Even tussendoor, voordat je verder babbelt, jou ook wil bedanken voor de muziekkeuze die je hebt gedaan. Altijd weer bijzonder, vind ik tenminste.
1: Nou, oké.
0: En voor al je presentatie van al deze activiteiten.
1: Ja, en zullen we volgende week nog een keer gaan?
0: En de week daarna, en nog jarenlang.
1: Ja. Oké, heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities, jarenlang.

0: extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: mee te laten asfalteren.
1: Weet je, zei je. Zit ik s'avonds niks vermoedend voor de buis.
0: Voor de buis.
1: Vrije avond niks te doen, dus lekker thuis.
0: Lekker thuis.
1: Niemand kon me rust verknoeien toen ik plotseling hoorde loeien staan.

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk, punten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het behoorlijk druk. Er staan een aantal korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Maar 2 uitzonderingen. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 kilometer langzaam rijden in stilstaan. En de vertraging is daar 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Dit is Veluwe FM. De omroep.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Kootwijk 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht Almere voor knooppunt Almere ook nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het 4e jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier...

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande defensiekazerne in Zeewolde voor de bereikbaarheid van de Veluwe. Volgens de provincie zal de nieuwe kazerne leiden tot meer verkeer van personeel en militair materieel tussen Zeewolde en defensielocaties in onder meer Ermelo, Stroe en Nieuw-Millingen. Gelderland heeft het Rijk gevraagd om 275 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen om de verkeersdoorstroming op de Veluwe te verbeteren. De nieuwe kazerne aan de Spiekweg in Zeewolde moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd en biedt straks ruimte aan zo'n 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. De rechtbank Gelderland heeft een man uit Oldebroek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en TBS met voorwaarden voor het bedreigen van 2 personen in Harderwijk. De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting, maar oordeelde dat sprake was van een zeer ernstige bedreiging. Het incident vond op 11 augustus verleden jaar plaats bij een woning in Harderwijk. De verdachte keerde na een ruzie over gereedschap terug naar de woning nadat hij bij een tankstation benzine en een aansteker had gekocht. Vervolgens gooide hij benzine over 2 aanwezigen en bedreigde hen ermee in brand te steken. De slachtoffers vluchtten de woning in, waarna de verdachte een ruit vernielde. En tot slot, de VVD Ermelo vindt dat het college een kans heeft gemist om meer regie te nemen over de toekomst van de locatie van de Maranatha-kerk. Volgens de fractie had de gemeente actiever moeten onderzoeken of aankoop van de locatie mogelijk was met het oog op woningbouw. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat de gemeente al sinds oktober 2024 op de hoogte was van de voorgenomen verkoop. Begin 2025 is intern gesproken over een mogelijke aankoop, maar het college besloot eerst het definitieve besluit van het kerkbestuur af te wachten. Volgens het college was aankoop een optie, maar niet noodzakelijk. Ermelo staat wel positief tegenover een herontwikkeling van de locatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: lijk steeds meer op jou.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Ruitenplan, je wekelijkse blend van Holland naar Amerika en country. De Walk is de vierdaagse

Maar je hebt bij zo'n event ook van die vroege vogels, die Walking After the Midnight. Keith Urban en The Ranch zijn al Walking in the Country. En daar genieten ze samen van met Lainey Wilson van Wildflower and Wild Horses.

Jace Rides verluistert I Walk Alone, maar Ben Fuller neemt hem op sleeptouw en zegt Walk With Me. Brad Eldred gaat gezellig met hem mee, want het is een long walk.

Taj Mahal doet een cakewalk in Toontown. Casey Bell en Celine loopt gewoon door. Ze walk in the park.

Aaron Duval vindt het tijd voor een walking country song. Alan Jackson opperde meteen cha-cha-choo-choo-hey. Brooke en Dunn willen het liedje Boot Scooting Boogie.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritsjes Wedemeijer. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we er helemaal uitgaan, gelukkig hebben we de finishlijn gehaald. Nu kunnen we uitrusten, zegt de Red Hill Valleys. En ik zeg, till next time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

welkom bluesliefhebbers bij weer een nieuwe uitzending van Let the Blues Get In. Het bluesprogramma van Veluwe FM voor de hele Noordwesten Veluwe. Met mij, ik ben Alexander en in deze Let the Blues Get In aandacht voor recent uitgebrachte albums. Want ook al is er in de media weinig aandacht voor de blues, toch wordt er nog steeds nieuwe blues gemaakt. Drummer Bob Christina heeft de taak op zich genomen om de in 2018 overleden gitarist Matt Murphy te eren. Dat leverde onlangs een dubbel cd op met songs waarin Murphy zelf speelt en songs van Matt Murphy door anderen uitgevoerd. En het is een prachtig eerbetoon geworden met onderen Matt's

Sierra Green was tot voor zeer kort totaal onbekend voor mij. Ze is een nieuwe, veelbelovende naam uit New Orleans, waar ze R&B, soul en funk mengt tot nieuwe versies van bekende songs en tot nieuwe eigen songs. En het allemaal op het album Here We Are met dit Break in the Road. Een nummer van het oude The Meters, een band uit New Orleans uit de 60-70er jaren. De vaste pianist van Sugar Ray en de Blue Tones, Anthony Gerasi, heeft weer een eigen album gemaakt. Zijn negende is dat alweer. En in enkele songs hoor je Sugar Ray, waardoor die songs wel erg lijken op het werk van Sugar Ray en de Blue Tones. Maar in andere gaat Anthony Gerasi toch zijn eigen weg. Zoals in Owl's Nest.

I Was Right the First Time van de nieuwste van Johnny Burgin, Ramblin' from Coast to Coast. Vroeger ging hij als vertegenwoordiger van de Chicago's West Side Blues nog door het leven als Rocking Johnny. Nu is het gewoon zijn echte naam, Johnny Burgin. Op dit nieuwste album speelt hij samen met een aantal gastmuzikanten, waaronder pianist Ben Levin, die ik nog ken van enkele optredens hier in Nederland. Kenmerkend voor de muziek van Johnny Burgin is zijn gitaar die door alles heen tokkelt. En dan nu nieuw van eigen bodem, Johnny Feelgood. Niet helemaal nieuw, want het gaat om een club heren op leeftijd, met als bekendste voor mij Johnny Laporte van Barrelhouse. Barrelhouse stopte mee, maar Johnny Laporte gaat door als lid van Johnny Feelgood. De band heeft net haar eerste cd uitgebracht, Age is Just a Number, maar dat is niet helemaal oké, want age is ook ervaring en spelplezier. En om dat laatste gaat het bij de heren van Johnny Feelgood. The gates are open.

Dat was Racing with the Cop van de Franse gitarist Fred Chapillier. Hij heeft een recorder mee laten lopen toen hij in Parijs optrad in de jazzclub Étoile. En dat leverde deze heerlijke live dubbelaar op van deze uitstekende gitarist die ook buiten Frankrijk naam heeft gemaakt. Zo heeft hij enkele albums opgenomen met de Amerikaan Billy Price. En ook nieuw is dan nu de cd Ain't Given Up van de Texaan Chris Duarte. Hij maakt Texas blues met elementen van jazz, blues en rock'n'roll. Zelf noemt hij het een combinatie van rocking blues en punk blues. Van dat nieuwe album Bye Bye Bye.

En dit is ook een gloedje nieuwe, nu van Joe Bonamassa. En dat is dan de zoveelste live-registratie van hem, dit keer met groot orkest. Sinds Joe Bonamassa in 2003 naar Los Angeles verhuisde, was het zijn droom om eens in de Hollywood Bowl op te treden. In augustus 2023 kwam die droom uit en nog wel met een heel orkest. En dat werd een imposant klinkend werkje met onder meer dit 24-hour blues. En onlangs kreeg ik de cd Damn Good and Ready van Chickenbone Slim. Zijn echte naam is Larry Tavis, gitarist van de West Coast Blues. Hij wordt ondersteund door de gitariste Laura Chavez, die tot de top van de bluesgitaristen behoort. De cd is vorig jaar opgenomen en recent in Nederland te verkrijgen. Van die cd Chickenbone Slim in Drink Me.

Mondharmonica blazer Bob Corritore zoekt al jaren gerichte samenwerking met iedereen om er of een heel album mee op te nemen of om een bijdrage te leveren voor een album met meerdere van dergelijke samenwerkingen. En zo verscheen onlangs ook een hele cd vol met bluesvrouwen. En je hoorde hem samen met Barbara Lynn in You're Gonna Be Sorry. En datzelfde deed die Bob Corritore ook met gitarist en zanger Jimmy Primetime Smith, maar dan voor een heel album. Jimmy Smith leerde het nodige van zijn moeder, die drummer, zangeres en songwriter was, en werkte met onder andere Jimmy Reed en Willie Dixon. Jimmy Reed leerde de jonge Jimmy Smith het nodige op gitaar en bezorgde hem optredens. Met Bob Corritore leverde hij een uitstekende cd af die afgelopen jaar uitkwam. En daarop, I Got the World in a Jug.

afgelopen jaar is ook uitgekomen een verzameling songs, waarin Bob Corritore samenwerkte met een aantal grote bluesmannen zoals Bo Diddley, Jimmy Rogers, Magic Slim en Pinetop Perkins, om er een paar te noemen. De songs bleken nog op de plank te liggen of zijn origineel nieuw opgenomen door Bob Corritore. En je hoorde hem hier met John Brim in Hard Pill to Swallow. Chris Barnes is van vele markten thuis. Cabaretier, televisieschrijver, filmacteur, bareigenaar, vechtsportinstructeur en nu ook nog blueszanger en songwriter. Hij had al een paar albums op zijn naam staan en zijn nieuwste is Bad News Travels Fast, naar zijn bijnaam Chris Bad News Barnes. Het is een heerlijk bluesalbum geworden met het titelnummer als vlotte opener. Bad News Travels Fast.

gaan we nu alweer naar de laatste bijdrage in dit eerste uur. Ook Sugar Ray Rayford is met een nieuw cd uit de studio gekomen, Human Decency. Hij werkt al een paar albums met Eric Corney als producer, die ook zelf een paar albums heeft gemaakt in de blues. En Sugar Ray Rayford is als soul blues zanger prima op dreef en heeft ook nog een boodschap. Onze overeenkomsten zijn groter dan onze verschillen en op het laatst is er geen zwart of wit, geen links of rechts, maar alleen hearts and minds. Sugar Ray Rayford in Failing Upwards. Op naar het tweede uur met nog meer nieuw werk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Nog steeds met mij. Ik ben Alexander en ook dit uur weer aandacht voor nieuwe en recent verschenen cd's. En de eerste in dit tweede uur is van de Fabulous Thunderbirds. Ze hebben heel recent een nieuwe cd uitgebracht in hun 50ste jaar van hun bestaan, Struck Down. Van de oorspronkelijke bandleden is alleen nog Kim Wilson over. De band klinkt dan ook niet meer zoals in 1974. En dat geldt zeker met gasten als Cap Mo, Bonnie Raitt, Ty Mahell en Mick Fleetwood in één nummer, Nothing is Ramblin'.

Het label Roof Records heeft een reputatie opgebouwd met de serie Blues Caravan. Ieder jaar stuurt het label 3 van haar muzikanten op tour en daarvan worden opnames gemaakt die vervolgens op CD en DVD verschijnen. In 2023 viel de keuze op Will Jacobs, Ellie Venable en Ashley Sherlock. 3 gitaristen waarvan alleen Ellie Venable mij bekend is. Aangevuld met een drummer en een bassist hoorde je hen in I'll Play the Blues for You. De Fransman Lorenzo Sanchez is al tientallen jaren een vooraanstaand bluesgitarist in Frankrijk. Zijn meest recente cd is Blue Avenida, waarop zijn trio vooral door de zang van Lorenzo Sanchez opvalt. Want die is voor een oudere man bijna de stem van een zangeres. Lorenzo Sanchez Band in I Need Your Love.

Vanja Sky moet het Kroatische antwoord zijn op Sheryl Crow en Norah Jones. Dat lijkt mij iets te veel eer voor iemand die nog veel te bewijzen heeft. En al vroeg in haar carrière werkte deze Vanja Sky met Bernard Allison en Mike Zito op haar debuutalbum Bad Penny. Sinds 2018 toert ze volop en nu heeft ze haar derde album uit. Na Bad Penny in 2018 en Woman Named Trouble in 2020 is het nu Reborn, waarvan je Runaway hoorde. Vanja Sky. Rick Astron en zijn Nightcats hebben ook een nieuwe. The Hits Keep Coming. De opvolger, Rick Astron van Little Charlie and the Nightcats, is met zijn typische stemgeluid meteen herkenbaar. Het is alweer zijn zesde album sinds Little Charlie Bates uit de band stapte en Rick Astron het stokje overnam. Van deze nieuwe cd, Somewhere Else.

Eric Wip is altijd de moeite waard wat mij betreft. Zijn teksten hebben inhoud en zijn muziek heeft niveau. En dat hoor je duidelijk in de registratie van zijn optreden in het Scala Museum in Stockholm, dat onlangs op cd is uitgebracht. En daarop ook The Whole World's Got the Blues. En ik denk dan, was het maar echt zo. Robin Ford heeft eind 23 een nieuw album uitgebracht. Het gaat om een live registratie uit 2021 in Nashville, 3 jaar geleden dus al. En dat was zijn eerste optreden na de corona-lockdown. Het is een heel ontspannen opname geworden die van begin tot eind getuigt van het grote vakmanschap van Robin Ford. Nu zijn interpretatie van de blues van Lonnie Johnson, Blues voor Lonnie Johnson, Robin Ford.

Bird of Paradise van de... En er kwam nog een klap achteraan. Dus Bird of Paradise van slidegitarist Seth Lee Jones. En dit staat op zijn onlangs uitgebrachte tweede album... vol gruizige bluesrock, zoals een recensent het noemt. Als trio met alleen... mondharmonica blazer Gebon Tiger op één song te gast, produceert deze Seth Lee Jones zeer luisterbare muziek op dit album Tulsa Custom. De Fransman Pierre Citerne was medeoprichter van de band Sugar Cane in 2021. Onlangs bracht hij een soloalbum These Words uit onder de naam Dr. Sugar en dat als eerbetoon aan de blues uit New Orleans en dan vooral Dr. John. En zo werd zijn... artiestennaam met zijn ondergrond van Sugarcane, dus Dr. Sugar. En daarmee leverde hij ook een prima eerbetoon aan die New Orleans blues af. Van dit album These Words, Dr. Sugar in Ready to Give Love Again.

Hill, Country Love door Cedric Burnside, een van de telgen uit het geslacht van R.L. Burnside. Zij staan voor de Mississippi Hill Country Blues en dat gaat dan om een streek in het noorden van Mississippi. De blues daar wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op ritme, vaste gitaarloopjes en een ongewone songstructuur met een zware nadruk op de groove. Cedric zet de muzikale traditie van zijn grootvader R.L. Burnside voort op zijn nieuwste cd Hill Country Love. Mike Zito heeft een nieuwe band. In 2022 begon hij met Cat Squirrel. Hij vond het nodig om terug te gaan naar zijn tienerjaren met zijn idolen toen Big Bill Brunzi, Muddy Waters, Little Walter en John Lee Hooker. En dat leverde afgelopen jaren een album op met de meeste nummers geschreven door Mike Zito in de stijl van zijn voorbeelden. Van dat album I Feel So Good, geschreven door Big Bill Brunzi in een uitvoering van Cat Squirrel.

En dit is de Franse mondharmonica-grootheid Jean-Jacques Milteau. Hij heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht, Key to the Highway. En daarop staat natuurlijk zijn mondharmonica centraal. Maar wel samen met een aantal zangers die hij hoog schat. Zoals Mike Anderson, Harrison Kennedy, Carlton Moody en Michael Robinson. En met die laatste hoorde je J.J. Milteau in What Does It Take to Win Your Love. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Let the Blues Get In op Veluwe FM. Mocht je vragen hebben over wat je gehoord hebt, iets meer willen weten van een song of band, of misschien wel een suggestie voor een song die ik zou moeten laten horen, stuur mij een mail. En dat kan naar bluesblog@hetnet.nl. En ik zal zeker je mails beantwoorden. Ik ga er nu uit, opnieuw, net als in het vorige uur, met Sugar Ray Rayford. In het vorige uur kwam hij er een beetje bekaaid vanaf en nu is er ook maar heel weinig tijd nog voor hem. Van zijn nieuwste cd Human DCC, Run for Cover.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen, 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende twee uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Studio Ray. We begonnen vandaag tamelijk stevig met muziek van Metallica. Van het album Master of Puppets uit 1986 draaiden we Welcome Home met de subtitel Sanatorium. Een wel stevig begin, maar we gaan natuurlijk wel alle vaste onderdelen met u doornemen. Zo ook de cover van de week. Vorige week sloten we af met Elkie Brooks versie van The Night in White Satin. Het origineel komt uit 1967 en is van de Moody Blues van het album The Days of the Future Past. Het origineel klinkt zo.

dit nummer van de Moody Blues is natuurlijk al talloze keren gecoverd. En dan meestal zonder het laatste stukje met gesproken tekst. Volgende week natuurlijk weer een andere cover. Die we gaan van het eind van dit programma natuurlijk de cover beluisteren. En volgende week als tweede plaat het origineel. Gaan we nu verder met wat unplugged werk. In 1992 was Pearl Jam bij MTV te gast voor een unplugged sessie. En daarvan heb ik 4 tracks voor u klaarstaan. Zo dadelijk het nummer Black, maar we gaan beginnen met heel toepasselijk Alive.

Tot zover de unplugged sessie van Pearl Jam. We sloten af met de nummer Sports. En juist wat rustige Crazy Mary. Volgende week dan hebben we Tori Amos centraal staan. Omdat we in dit eerste uurtje een lange plaat hebben als afsluiter, gaan we gelijk door naar het album van deze week. Een van de LP's op zolder, namelijk Evangeline van Emmylou Harris. Een album uit 1981. Voor het eerste uurtje twee tracks, namelijk zo dadelijk Spanish Johnny. Maar we gaan beginnen met I Don't Have to Crawl.

Straks in het tweede uurtje hebben we natuurlijk nog de laatste twee tracks van het album Evangeline. Zoals gezegd, we gaan afsluiten met een lange plaat van Marillion, eentje van dik 17 minuten. Het nummer is te vinden op het album Besides Themself uit 1988 en we hebben het over Grendel. Na Grendel natuurlijk tijd voor het nieuws en na het nieuws komen we terug met muziek van Smokey uit de jaren 70. Graag tot zo dadelijk na het nieuws voor deel 2.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

0: Aan het begin van het tweede uur nam ik je mee terug naar de jaren 70 met Smokey, It's Over Again. Een track van het album The Greatest Hits en ook die album, die LP, die stond ermee in een hoekje. Maar aangezien ik dus geen verzamelaars opneem als album van de week, kom ik nu dus al eventjes aan het begin van dit uur. We gaan natuurlijk wel richting het album van deze week, het tweede gedeelte. Maar voor zover is heb ik nog een tweetal platen klaarstaan, omdat we dus ook een lange plaat aan het eind van dit uur hebben. We gaan naar het jaar 2008. Neil Diamond bracht toen het album Home Before Dark uit. En van dat nummer If I Don't See You Again.
1: If I don't see you again, it was a

gedraaid tot het raadje verdwijde Seven Sirens en Silver Tear. Het nummer van Serenia, wat te vinden is op het album An Elective Existence van een jaar of 22 geleden. Een instrumentaal nummer, omdat het zo mooi er tussendoor past. Met Serenia zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week. Het album Invenceline van Emmylou Harris uit 1981. Nog twee tracks staan er klaar. Zo dadelijk het nummer Ashes by Now, maar eerst Millworker.

Tot zover dan het album van deze week. Overigens, aan het eind van het jaar, ik denk dat ik ergens in november mee ga starten, een overzicht van albums die dit jaar uitgekomen zijn. Onder andere The Rolling Stones, Neil Diamond, Muse, Paul McCartney, om er maar een paar te noemen. Vooruitblikkend naar volgende week, dan hebben we weer een LP klaarstaan, namelijk het album Aurora Borealis van Gamma, een LP uit 1979. Als voorproefje het nummer On Tiptoe.

0: Volgende week dus meer van deze LP. Dan, aanzienlijk vroeger dan u normaal van ons gewend bent, de ene laatste plaat weer en dat betekent de cover. Het origineel stamt uit 1996 en is van Peter Gabriel samen met Kate Bush. In 2000 deed Gregorian het over en dat deden ze op hun eigen manier. Het nummer waar ik het over heb is Don't Give Up.
1: Goedenavond.

volgende week dus als tweede plaat het origineel van Peter Gabriel samen met Kate Bush. Voor de liefhebbers van Mike Oldfield. In de jaren 70 maakte Mike veel platen met lange tracks. Een van de bekendste is wel Tubular Bells met deel 1 en deel 2 op elke kant van de LP 1. Hetzelfde deed hij in 1974 met Hershey's Ridge. En in dit programma en het volgende programma gaan we afsluiten met een van die tracks. We gaan beginnen natuurlijk met de A-kant. Daarna natuurlijk het nieuws en met als opvolging de nachtprogrammering. En wat Studio Heer gaat graag weer tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen binnenkort met nieuwe muziek. Eind juli komt het nieuwe album, het tiende album van Five Finger Death Punch uit. De nieuwe single is al wel bekend, The Oppressor Library hoorde je net. En 7 februari van het volgende jaar staan ze in Nederland, in Amsterdam. Dat doen ze samen met Lamb of God en Bleed From Within. Dat allemaal volgend jaar. Hey, welkom bij een uurtje Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, een uurtje muziek, een uurtje metal. Van alles wat je bent het inmiddels gewend. En we hebben zo onze vaste onderdelen. Zoals daar zijn de Killer Classic. Daar hebben we Breaking Benjamin. Die waren laatst in Nederland. Ik was daar eindelijk een keer bij. We gaan terug naar het jaar 2006. Naar het album van Phobia. Phobia heet het gewoon. Je hoort zo meteen het nummer wat ze als laatste in Amsterdam vorige week, 2 weken, 3 weken geleden speelde. Ik was daarbij. The Diary of Jane hoor je zo meteen. In de oerknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Tesla. We hebben net een nieuw album uit, maar we gaan terug naar 1986. Toen kwam het eerste album uit van Tesla. Dat heet Mechanical Resonance. Dat heet zometeen Rock Me to the Top. En in de showcase zijn we toen in de tweede week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. Die hoort zometeen Spark in the Dark. The Rock 13. De nieuwe nummer 1 is voor Billy Morrison samen met Sully Erna. Die ken je wel natuurlijk van Godsmack. Becoming. En Rob Zombie heeft ook weer nieuw werk uit. Die komt nieuw binnen in Rock 13. Die hoort Tarantula. En voor de rest hebben we gewoon heel veel lekkere, stevige en nieuwe muziek. Deze band komt uit Nederland. En die maakt best wel hele lekkere muziek. Het is 7 miles to Pittsburgh. En halfway there.

Ze komen uit Amerika, uit Indiana om precies te zijn. De band heet Sequoia, met een Y. Strangers, oftewel vreemdelingen. En daarvoor gewoon naar Nederland. Heerlijke muziek maken ze. 7 miles to Pittsburgh. En ze waren halverwege, oftewel halfway there. Gaan wij even kijken naar de Killer Classic. Dan gaan we altijd terug in de tijd. Soms 5, 10, 15, 20. Nou, soms nog langer. Maar dit keer gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 20 jaar, naar het jaar 2006.

Killer. Classic. En als je mij een beetje kent, dan roep ik al jaren, ik wil een keer naar Breaking Benjamin. Al jaren, het is gelukt. In Amsterdam stonden ze, samen met Chevelle. En ik ben er geweest, heerlijk, eindelijk. En wij gaan even kijken naar een album uit het jaar 2006, dat heet Phobia. En deze, die speelden ze als laatste. Ik kan je vertellen, ik heb een fantastische avond gehad. Dat was lang geleden, dat zowel Chevelle als Breaking Benjamin, als het eerste voorprogramma waarvan ik de naam weer vergeten ben, zo'n fantastische avond hebben neergezet. Dit is The Diary of Jane.

Ze komen uit Ierland. De band heet Mudshovel. Over the Line hoorde je. En daarvoor, ik zei het al, uit het jaar 2006. Breaking Benjamin. Ik heb ze eindelijk gezien. Echt, ik heb er jaren naar gezocht een kraakje te krijgen. Het was niet gelukt tot aan dit jaar. Je hoorde de Diary of Jack. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht en Nieuw binnenkomen. Is die leuke van Rob Zombie, die heet Tarantula. En de nieuwe nummer 1 is deze, Billy Morrison. Die ken je natuurlijk van Billy Idol. Hij doet het samen met de zanger van Godsmack, Sally Erna. Voor de eerste week op de nummer 1 positie met Becoming

0: Rob Zombie komt nieuw binnen in de Rock 13. Tarantula. En daarvoor hoorde je Billy Morrison samen met Sully Erna op de nieuwe nummer 1 van de Rock 13. En zij hadden het over Becoming. We gaan even terug in de tijd. We gaan kijken naar een debuutalbum 1986.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: In de Oerknal besteden we aandacht aan het debuutalbum van de band Tesla. Ze werden opgericht in 1984 in Sacramento. Ze hebben net een nieuw album uit, een coveralbum. Daar hou ik nooit zo van. Maar het begon allemaal in 1986 met een debuutalbum. Dat heet Mechanical Resonance. Er staan hele lekkere nummers op, echt jaren 80 rockmuziek en ik vind deze lekker. Dit is Rock Me to the Top.

Ze komen uit Finland. Luponero, zo heet de band. Je hoorde Mark Luponero, de zanger, even gedag zeggen. Hun nieuwe single is Hello, Hello, Hello. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ver terug in de tijd. Dat is 40 jaar geleden maar liefst. Tesla bracht toen hun debuutalbum uit. Dat heette Mechanical Resonance. En je hoorde Rock Me to the Top. Schouten van nacht, een uurtje rock, een uurtje metal van alles. Wat dit is wat minder stevig, zometeen wat extra stevige muziek. Heb jij nog leuke suggesties? Kan altijd. Stuur me even een e-mailtje. eddie@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar de laatste van Gary John Barden. Die maakt lekkere muziek overigens. Ja, dat doen al deze bands in dit programma. Maar Gary, die maakt lekkere rock, blues, van alles wat door elkaar. En daar houden we wel van. Zijn laatste single die heet Hit Me to the Ground, Running.

0: Scouting.
1: Scouting.
0: Bij nacht. Bij nacht.

0: ze zijn met z'n drieën. Maken muziek die een klein beetje weg heeft van Nirvana, in ieder geval altijd toe de rock. Tiny Ship, ze komen uit New Jersey. I Am Breathing, blijf dat vooral doen. En daarvoor Gary John Bonham, die ken je als je mijn leeftijd hebt van een tijd in de Michael Schenker Group, maar dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Tegenwoordig solo, Hit the Ground Running, hoorde je hier in Schouten bij Nacht. We gaan terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. Eén album staat centraal uit het jaar 1989.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht showcase.
0: En dat album komt ook alweer van een grootheid in de rock'n'roll en een bijzondere man ook. Alice Cooper bracht in het jaar 1989 het album Trash uit. We zijn toe aan de tweede week in de showcase. In die week deze, The Spark in the Dark.

soms heb je van die bands en dan wordt het stil. En opeens is daar nieuwe muziek. Dat geldt wat mij betreft ook voor Nickelback. Opeens was daar deze single, Rattle the Cage. En voor Nickelback hoorde je Alice Cooper uit het jaar 1989. Van het album Trash, dat staat centraal in de showcase. We waren toe in de tweede week, je hoorde Spark in the Dark. Zitten we op deze uitzending van Schouten bij Nacht. Sluiten af met een hele lekkere van Evergrey, A Burning Flame. En over Evergrey gesproken, die komen weer naar Nederland. Ze stonden in juni al in het voorprogramma van Iron Maiden. Maar nu komen ze naar Baruch in Rotterdam, niet verder vertellen. 11 december van het jaar 2026. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog eenmaal het e-mailadres voor suggesties. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.